In de donkere spelonken komen spookrijders u tegemoet. Tot 5 uur is dit Duivelskruid. Reageren kan. Telefoonnummer 020-420-1636. 020-420-1636.

Duivelskruid is een programma van het spoken Donald de Marcas, Jeroen van Loon, DJ Verens en Edwin Brienen. Mailen kan via edwbri@vpro.nl of schrijven naar postbus 6 1200 AA in Hilversum. Tot aanstaande vrijdag op Radio 3 tussen 10 en 11 in Kamikaze 2000. Of anders, tot volgende week in Duivelskruid. Dag.

Er zijn twee jonge Duitse toeristen door de bliksem. Voor de politie is van één van hen de toestand kritiek. De man en de vrouw keken op het strand te midden. Zes uur. Radio Nieuwsdienst, verzorgd door het ANP.